In Antwerpen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO van het bedrijf is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaar is 18, ze was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Eerder gisteren won Vic de Smet zilver bij de junioren mannen en op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Vannacht overwegend helder, in het noorden nog wat lage wolken. Plaatselijk kan er mist ontstaan, minimaal rond 13 graden. De dag begint grijs straks, maar dan wordt het snel zonnig met in de loop van de dag weer wat meer wolken. En wel zachte maxima tot 23 graden. En over enkele minuten start de astronomische herfst. Om 2:05 om precies te zijn. Dat is de herfstequinox. De zon komt dan precies loodrecht boven de evenaar te staan. En de dag duurt dan ook exact even lang als de nacht. Met dat weetje kan ik afsluiten. Meer vind je in de app van VRT Nieuws en ik wens je nog een fijne nacht. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijs is overal in de wereld gestegen, onder andere door de oorlog tussen de VS en Iran. De raffinagecapaciteit voor diesel is gedaald omdat er schade is aan heel wat installaties in het Midden-Oosten. En ook de bevoorrading vanuit het Midden-Oosten verloopt veel moeilijker door de geblokkeerde straat van Hormuz. De Amerikaanse minister van Financiën zegt dat de Amerikaanse regering onderzoekt of een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de export van diesel haalbaar is. Als die maatregel er komt in de VS, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. En in Frankrijk komen er maatregelen om die hoge brandstofprijzen te milderen. Thuisverpleegkundigen die gemiddeld meer dan 100 kilometer per dag rijden, zullen een bonus krijgen van 80 euro. En een bestaande premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt uitgebreid en ook verder gezet tot het einde van het jaar. Eerder was al bekend geraakt dat de brandstofverdelers in Frankrijk uitzonderlijk zomerdiesel mogen verkopen en dat nog tot 15 november. De maatregelen kosten de Franse staat 450 miljoen euro. In Frankrijk is er veel ongenoegen over de hoge brandstofprijzen. Zo waren er al acties van boze vissers die oliedepots blokkeerden. Bij ons zijn er voorlopig geen plannen voor extra steunmaatregelen om de brandstofprijzen te compenseren. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaren, 18, was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Ze behoorde niet tot de favorieten voor een medaille en dus was de euforie extra groot.
2: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij, super blij. Ja.
1: Ook Vic de Smet won zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Maar er mogen er altijd nog wat bij komen natuurlijk. De astronomische herfst is begonnen, om 2:05 om precies te zijn. Maar van miserig herfstweer is nog zeker geen sprake. Vannacht overwegend helder, in het noorden wel wat lage wolken. Plaatselijk kan er mist ontstaan en minimaal rond 13 graden. De dag begint eerst grijs, maar later wordt het zonnig. Met in de loop van de dag wel wat meer wolken. En ook zachte maxima tot 23 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onze gevangenissen zijn niet voldoende aangepast aan oudere gedetineerden, terwijl die groep jaar na jaar groeit. Dat zegt de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in een nieuw rapport. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal. Pieter Roubaix van de Toezichtsraad.
2: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen. De wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
1: Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 banen op zijn site in de Antwerpse haven. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. Vooral in Duitsland. Er komen geen naakte ontslagen in Antwerpen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO van het bedrijf is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Oekraïense president Zelensky gesproken met de Amerikaanse president Trump. Zelensky zei na afloop dat het gesprek goed was verlopen en dat zowel de VS als Oekraïne zich willen inzetten om de Russische oorlog tegen Oekraïne nog voor de winter te beëindigen. Oekraïne is bereid om een staakt het vuren te sluiten voor aanvallen op energieinfrastructuur. En volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. Plaatselijk kan er de komende uren mist ontstaan en minima rond 13 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig, met in de loop van de dag weer wat meer wolken en zachte maxima rond 23 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samen in New York. En Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen op energieinfrastructuur.
3: If they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply.
2: Nog volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. De Amerikaanse president Trump overweegt een exportverbod voor diesel uit de VS. Ze onderzoeken of een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de export van diesel haalbaar is. Als die maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog verder kunnen opdrijven. Die prijs staat al hoog, onder meer door de oorlog tussen de VS en Iran. Er is schade aan heel wat installaties in het Midden-Oosten en de bevoorrading verloopt moeilijker. Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 jobs op zijn site in de haven van Antwerpen. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. In Antwerpen zouden er geen naakte ontslagen komen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken daar al sinds een week, dagelijks tussen 22:00 en 8:00 PM. Daardoor zijn er al tientallen vluchten geschrapt en dat heeft grote gevolgen voor reizigers, maar ook voor werknemers en de luchthaven. Het conflict gaat er over nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw dialoog komt en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties ook opschorten. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenote Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniores vrouwen. De Kruijenaren is pas 18 en was geen favoriet, dus de euforie was groot.
4: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij. Ja.
2: Ook bij de mannelijke junioren won een Belg zilver. Ons land heeft nu al 4 medailles op het WK wielrennen in Canada. Vandaag eerst zonnig, daarna meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt tot 23 graden. Morgen zo'n 20 graden en deels bewolkt. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samen in New York. Ze zijn daar allebei voor de algemene vergadering van de VN. Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland en de aanvallen op energieinfrastructuur te stoppen. Volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Die zijn cruciaal om Russische raketten te kunnen onderscheppen. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot aangekondigd, ook al in New York. De ambassades zullen binnenkort weer opengaan. De relaties tussen België en Rwanda waren 1,5 jaar geleden verbroken na een discussie over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog en een humanitaire crisis aan de gang. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. En Rwanda beschuldigt de België ervan dat het partij kiest in het conflict. Nu is afgesproken om weer in dialoog te gaan. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal, zegt Pieter Houbij van de toezichtsraad.
2: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen, de wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
1: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken al sinds een week telkens tijdens de nachtshift. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. Dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, werknemers en de luchthaven zelf. Het conflict gaat over de nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw gesprekken komen en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver behaald in het tijdrijden bij de juniores. De Kruijenaar is 18, ze heeft zichzelf verrast met haar medaille.
3: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij, super blij. Ja.
1: Ook bij de junioren mannen won een Belg zilver, Vic de Smet. En zo heeft België 4 tijdritmedailles behaald op dit WK. Eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De volgende dagen gelijkaardig weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. België en Rwanda herstellen hun diplomatieke banden. De Oekraïense en de Amerikaanse president praten over de oorlog met Rusland en het energieprobleem. En op het WK in Canada zijn er voor België nog 2 medailles bijgekomen in het tijdrijden. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. De ambassades zullen binnenkort weer opengaan. De ministers van Buitenlandse Zaken van België en Rwanda hebben dat afgesproken in New York, waar ze allebei waren voor de algemene vergadering van de VN. De relaties tussen België en Rwanda waren 1,5 jaar geleden verbroken na een discussie over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog en een humanitaire crisis aan de gang. En Rwanda beschuldigde België van dat het partij kiest voor Congo. De voorbije maanden was er al een voorzichtige toenadering en in New York zijn nu concrete afspraken gemaakt, zegt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot.
3: Ik ben van overtuigd dat wij contact nodig hebben om ook moeilijke boodschappen over te brengen en oplossing samen te kunnen zoeken. Ik heb dus discrete contact gelegd met mijn Rwandese collega, met oorspronkelijk de bemiddeling van Qatar. En hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen.
2: Ook in New York hebben de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samengezeten. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Jens Fransen, wat hebben zij afgesproken?
4: Beide leiders willen dat er een einde komt aan die aanvallen op energieinfrastructuur van beide landen dan. Want die aanvallen drijven de energieprijzen op, ook aan de pomp. Zelensky voegde toe dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen dus op energieinfrastructuur. Verder overweegt Amerikaanse president Donald Trump intussen een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. Als de maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. Die staat al hoog, onder meer door de oorlog tussen de VS en Iran.
2: Dankjewel, Jens. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen moeten er aangepaste voorzieningen komen, zegt Pieter Houbij van de toezichtsraad.
5: Zoals bijvoorbeeld de detentiehuizen waar meer kleinschalig kan worden gewerkt, of misschien ook wel meer gesloten woonzorgcentra met een hoger beveiligingsniveau, waar zij dan toch meer zorg kunnen krijgen dan de gevangenis in de huidige omstandigheden kan aanbieden. Dus er zijn alternatieven nodig en misschien ook wel mogelijk.
2: In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar ook die is niet aangepast aan mensen die zich nog moeilijk kunnen verplaatsen. Gespecialiseerde zorg is er niet en vooral voor dementerende gevangenen is de situatie schrijnend, zegt directeur Serge Roman.
6: Een deel van ons 22 ouderen weet eigenlijk niet meer dat men in de gevangenis zit. En men kan dan zich zeer fundamentele vragen stellen. Wat is de zin van een straf als je niet eens voelt of weet dat je in een gevangenis zit? Die kunnen ook niet zelfstandig leven. Hè. Die moeten aangekleed worden, die moeten gewassen worden. Er moet begeleiding zijn bij het eten. En dat allemaal in een setting waar dat eigenlijk geen ouderen kunnen zitten, omdat die zorg er ook niet is.
2: Bij een brand in een huis in Roeselare is vannacht een man overleden. Zijn vrouw kon nog net door de brandweer gered worden. De brand brak rond 1:30 uit in de slaapkamer op de benedenverdieping. Wat de oorzaak is nog niet duidelijk. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken al sinds een week telkens tijdens de nachtshift. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. Dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, werknemers en de luchthaven zelf. Het conflict gaat over de nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw gesprekken komen en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. In het recyclagepark van Riemst in Limburg is gisteren een handgranaat gevonden bij het klein gevaarlijk afval. Het park is een tijd afgesloten. Raf Koenen van afvalophaler Limburg.net over de vondst.
0: Het is een handgranaat die lijkt te dateren uit de tijden van de Tweede Wereldoorlog. Dus blijkbaar was de granaat op zich wel voor een stukje onklaargemaakt, maar daar zat wel degelijk nog een deeltje explosieven in, waardoor het toch niet helemaal ongevaarlijk is natuurlijk. En vandaar dat het toch aan te raden is, als je dergelijk materiaal hebt, om met bevoegde instanties contact op te nemen en dat niet zomaar aan een recyclagepark achter te laten.
2: De ontmijningsdienst van het leger Dovo heeft de granaat meegenomen. Op het WK wielrennen in Canada sluit België het tijdrijden af met 4 medailles. Gisteravond zijn er nog 2 bijgekomen bij de junioren. Bij de vrouwen was er zilver voor Jana de Kruijenare en bij de mannen voor Vic de Smet.
7: Ik ben echt wel heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
2: Eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De volgende dagen gelijkaardig weer. België en Rwanda knopen na 1,5 jaar weer diplomatieke banden aan. Dat zat vooraan. Na een ruzie over het conflict in het oosten van Congo hebben de ministers van Buitenlandse Zaken nu afgesproken om weer met elkaar te overleggen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 8 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Vooruit wil gezinnen extra beschermen tegen de hogere energiefactuur. België en Rwanda herstellen hun diplomatieke banden. En onze gevangenissen zijn niet aangepast aan de vergrijzing, zegt de toezichtsraad. Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Er bestaat al een beschermingsmechanisme op dit moment. Vanaf een vastgelegde prijsdrempel dalen de accijnzen, zodat gezinnen de prijsstijging minder voelen. Maar de impact is momenteel te klein volgens Vooruit. De compensatie moet dus groter worden, zegt fractieleider voor Vooruit, Oscar Seuntjes.
3: Wat voor Vooruit essentieel is, is dat een overheid de extra inkomsten die ze krijgt niet in haar eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met Vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
2: De chemiesector lijdt onder de hoge gasprijzen. Chemiebedrijven bij ons betalen tot 10 keer meer voor aardgas dan Amerikaanse bedrijven, omdat de VS zijn aardgas zelf produceert. De situatie heeft gevolgen voor ons land, zegt Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING.
4: De chemiesector in België is een heel belangrijke sector binnen de industrie. En het feit dat die nu onder druk staat vanwege die hoge energieprijzen en die op termijn ook nog onder druk kan blijven staan, ja, dat betekent dat daar de werkgelegenheid helaas zou kunnen achteruit gaan, wat toch ook voor onze groei geen goede zaak zou zijn als die sector het moeilijk blijft hebben.
2: In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs geschrapt worden. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaken de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. In New York hebben de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samengezeten. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Dat had ook onder andere met de dure energie te maken. Jens Fransen, wat hebben zij afgesproken?
5: Beide leiders willen een einde aan de aanvallen op energieinfrastructuur aan beide kanten dan, want die aanvallen drijven de energieprijzen op, ook aan de pomp. Zelensky voegde eraan toe dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen dus op energieinfrastructuur. Verder overweegt de Amerikaanse president Donald Trump intussen een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. Als die maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. Die staat al hoog, onder meer ook door de oorlog tussen de VS en Iran.
2: Dankjewel, Jens. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. De ambassades gaan binnenkort weer open. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben de banden weer aangehaald in New York, waar ze waren voor de VN-vergadering. De relatie was 1,5 jaar geleden verbroken door een discussie over het conflict in Oost-Congo. Rwanda vond dat België te veel de kant van Congo koos. De voorbije maanden was er al een toenadering en in New York zijn nu concrete afspraken gemaakt. Zegt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot.
6: Ik ben van overtuigd dat wij contact nodig hebben om ook moeilijke boodschappen over te brengen en oplossing samen te kunnen zoeken. Ik heb dus discrete contact gelegd met mijn Rwandese collega, met oorspronkelijk de bemiddeling van Qatar. En hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen.
2: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar gespecialiseerde zorg is er ook daar nog niet. En het probleem van de vergrijzing wordt als maar groter, zegt gevangenisdirecteur Serge Roman.
0: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit hun woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
2: Er moet dus werk gemaakt worden van aangepaste voorzieningen, zegt Pieter Houbij van de Toezichtsraad.
7: Zoals bijvoorbeeld de detentiehuizen waar meer kleinschalig kan worden gewerkt. Of misschien ook wel meer gesloten woonzorgcentra met een hoger beveiligingsniveau, waar zij dan toch meer zorg kunnen krijgen dan de gevangenis in de huidige omstandigheden kan aanbieden. Dus er zijn alternatieven nodig en misschien ook wel mogelijk.
2: Bij een brand in een huis in Roeselare is vannacht een man overleden. Zijn vrouw kon nog net door de brandweer gered worden. De brand ontstond in de slaapkamer op de benedenverdieping. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. En Clouseau treedt volgend jaar als eerste Belgische band op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat zal op 4 augustus 2027 zijn. Clouseau vulde al 137 keer het Sportpaleis in Antwerpen en kiest nu dus voor het Koning Boudewijnstadion, waar dubbel zoveel plaats is voor 50.000 fans. Chris en Koen Wouters kijken er naar uit.
8: Het is zeker iets waar ik al heel lang zo stiekem in mijn hoofd mee bezig ben. Van, hoe gaaf zou dat zijn, mochten we dat ooit kunnen doen? Je ziet daar dan de Stones spelen of Coldplay spelen en je staat tussen de mensen en je denkt, wow, hoe gaaf is dit?
9: Wij zouden echt onze beide polletjes kussen als we dat zouden uitverkopen. Dat zou ongelooflijk zijn.
2: Het weer eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen en de volgende dagen gelijkaardig weer. Vooraan, vooruit wil gezinnen extra beschermen tegen de hogere energiefactuur en heeft een wetsvoorstel klaar. De partij wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Regeringspartij Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Nu al heeft de overheid een bescherming ingebouwd. Gaat de prijs over een bepaalde drempel, dan vraagt de overheid minder accijnzen, zodat we de prijsstijging minder voelen. Maar de overheid kan nog meer doen, zegt Kamerfractieleider Oscar Suntjes van Vooruit.
2: Wat voor Vooruit essentieel is, is dat een overheid de extra inkomsten die ze krijgt niet in haar eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met Vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
1: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan de groeiende groep oudere gedetineerden. Dat zegt de Toezichtsraad voor de Belgische gevangenissen. In 6 jaar tijd is het aantal 60-plussers met 30% toegenomen. Aangepaste voorzieningen of gespecialiseerde zorg is er op dit moment nauwelijks. De Toezichtsraad denkt bijvoorbeeld aan woonzorgcentra met extra beveiliging. Directeur Serge Roman zegt dat de vergrijzing ook in zijn gevangenis in Merksplas gevolgen heeft.
3: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit hun woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
1: België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. 1,5 jaar geleden was de relatie verbroken door een discussie over het conflict in Oost-Congo. Rwanda vond dat België te veel partij koos voor Congo. Nu is afgesproken om weer te overleggen en om de ambassades weer te openen. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw om hulp gevraagd voor de oorlog met Rusland. Oekraïne rekent nog altijd op extra luchtafweer om Russische raketten en drones neer te halen die ze nu moeilijk of niet kunnen onderscheppen, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
4: Oekraïne hoopt dat er de komende dagen toch een soort van deal gemaakt kan worden. Inderdaad, cruciaal, want ja, Rusland die beschiet Oekraïne met ballistische raketten. Daar kan Oekraïne momenteel eigenlijk helemaal niets tegen doen. De Russen hebben ook nieuwe drones, die zijn sneller, die zijn preciezer, lastiger neer te schieten. Oekraïne wil heel erg graag die Patriot-raketten, want daar gaat het dan om. De Patriot-systemen, luchtafweersystemen, wil Oekraïne zelf kunnen maken. Maar goed, zei Zelensky gisteren ook, dat is voor de lange termijn. Het gaat echt over pas 1,5 jaar later. Het gaat er nu vooral om de winter door te komen.
1: In dat verband wil Zelensky ook een gedeeltelijk staakt het vuren afspreken met Rusland. Hij wil de aanvallen op de Russische energieinfrastructuur stoppen als Rusland ook de Oekraïnse systemen voor elektriciteit, verwarming en water niet meer aanvalt. Het wordt overal zonnig, vanmiddag wat meer wolken, maar we halen tot 20 graden in Vlaanderen en Brussel. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen en de volgende dagen blijft het zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 10 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De luchtverkeersleiders stoppen voorlopig met hun stakingsacties op de luchthaven van Charleroi. Al een week werken ze niet tijdens de nachtshift door een discussie over hun nachtpremies. Dat betekent elke dag tientallen geschrapte vluchten. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen op te lossen. En de vakbonden zeggen nu dat ze die bemiddeling een kans willen geven. Oekraïne is bereid om te stoppen met de aanvallen op de Russische energieinfrastructuur als dat omgekeerd ook gebeurt. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarover gepraat met de Amerikaanse president Trump tijdens de jaarlijkse VN-vergadering in New York. Voor Trump is het vooral belangrijk dat de energiecrisis niet meer verergert, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
3: Trump kwam met één boodschap eigenlijk voorafgaand, hè, naar deze VN-top. Hij zei Oekraïne moet stoppen met het beschieten van de dieselfaciliteiten in Rusland. Want ja, dat stuwt de dieselprijs omhoog. Zelensky heeft het eigenlijk aangegrepen en dat heeft hij toch denk ik wel slim gedaan. Zeggen wij willen best wel stoppen met die aanvallen op de dieselfaciliteiten, maar dan moet Rusland ook stoppen met beschietingen van energiefaciliteiten hier in Oekraïne.
2: Een Fransman die in Azerbeidzjan veroordeeld was voor spionage heeft gratie gekregen van de president. Die gratie komt er nadat Frankrijk aangedrongen had om de Europese sancties tegen een Russische miljardair op te heffen. En dat is gisteren gebeurd. De Fransman zat in Azerbeidzjan een celstraf van 10 jaar uit. Er zou ook nog een tweede Fransman vastzitten in Azerbeidzjan die Frankrijk ook nog vrij wil krijgen. Het KMI waarschuwt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken in ons land, na een van de droogste zomers sinds het begin van de metingen. Ook de volgende weken wordt geen regen van betekenis verwacht en dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. De Brusselse drinkwatermaatschappij Vivacqua zal wellicht voor de tweede keer sinds juli haar productie moeten verminderen. Het gebruikt water uit de Maas, maar die staat erg laag. In 17 Waalse gemeenten gelden er vandaag al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is dat nog niet het geval. Het wordt overal zonnig, vanmiddag wat meer wolken, maar we halen tot 20 graden in Vlaanderen en Brussel. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen en de rest van de week blijft het droog en zacht. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Vanaf morgen zakt de dieselprijs weer. Nu staat de prijs op een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. Morgen gaat daar bijna 10 cent af. De brandstofprijzen schommelen al een half jaar op een hoog niveau sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand in Roeselare in West-Vlaanderen. Daarbij is vannacht een man gestorven. Zijn vrouw raakte lichtgewond. De onderzoeksrechter en gerechtsdeskundigen onderzoeken nu wat er gebeurd is. Volgens onze informatie zou het om brandstichting kunnen gaan. In Antwerpen deelt expertisecentrum Sensoa condooms uit aan universiteitsstudenten. Het condoomgebruik daalt, terwijl het de beste bescherming blijft tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Met een nieuwe campagne wil Sensoa 20 tot 25-jarigen aanmoedigen om te praten over condooms voor ze seks hebben. Want uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat gesprek moeilijk vindt, zegt Veerle Doosje van Sensoa.
2: Ze hebben schrik dat ze gaan afgewezen worden door hun partner. En men heeft soms de juiste woorden niet. Of men heeft schrik dat hun partner gaat denken dat je hen niet vertrouwt. En daarom stelt men het gesprek uit of heeft men het gesprek helemaal niet. Daarom willen we met de campagne voorbeeldzinnen geven, tips geven over hoe je dat gesprek kan aangaan. En we hebben een nieuwe webpagina, praatovercondooms.be. En daar vinden jongeren echt voorbeeldzinnen over hoe dat ze dat gesprek kunnen aangaan met een nieuwe partner.
1: Een Fransman die in Azerbeidzjan veroordeeld was voor spionage heeft gratie gekregen van de president van Azerbeidzjan. Die gratie komt er niet toevallig een dag nadat de Europese Unie sancties tegen een rijke Russische zakenman stopgezet heeft. Frankrijk had daarbij de andere lidstaten op aangedrongen. Azerbeidzjan heeft goede banden met Rusland en zou druk gezet hebben op Frankrijk om de Russische zakenman van de sanctielijst te laten schrappen. In ruil zou Azerbeidzjan dan minstens 2 Fransen vrijlaten die in Azerbeidzjan in de cel zitten. Oekraïne vindt de beslissing om de sancties op te heffen tegen de Russische zakenman beschamend en niet te rechtvaardigen. Vooral zonnig, vanmiddag wel wat meer wolken, maar we halen tot 20 graden in Vlaanderen en Brussel. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De rest van de week blijft het droog en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

rose from the ashes and survive.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Over een paar jaar mag een Belgische robotwagen mee naar de maan. En de Marokkanen kiezen een nieuw parlement, maar veel jongeren blijven thuis. Vandaag is een eerste versie voorgesteld van een Belgische robotwagen die over enkele jaren mee mag naar de maan. De wagen heet Love Me en is gemaakt door het ruimtevaartbedrijf SpaceX uit Zaventem. In 2029 gaat hij mee in een nieuwe raket van Jeff Bezos om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Wim Schepens was bij de voorstelling.
2: Een inbouwoven op wieltjes, zo zou je Love Me nog het best kunnen omschrijven. Een rover van medium formaat, zo noemt ingenieur Simon van den Bussen zijn geesteskind.
3: Het is 40 kilogram, dus eigenlijk de perfecte balans om op veel landers mee te kunnen gaan en toch heel nuttige wetenschappelijke en technologie demonstraties te gaan doen. Niet te klein en niet te groot.
2: Als alles meezit, gaat Love Me in 2029 naar de maan. Maar eerst moeten er nog een aantal proeven gebeuren.
3: Binnen een aantal maanden gaan we een test doen voor de trillingen te simuleren. En ook de temperatuuromgeving te simuleren. En daarmee weten we eigenlijk genoeg om dan te beginnen met de assemblage van ons echte vluchtmodel.
2: Over 3 jaar moet Love Me op de maan bewijzen dat het een betrouwbaar werkinstrument is. De ambitie van de makers is alleszins groot.
3: Dit is eigenlijk echt een eerste stap. Een heel waardevolle stap, maar die ons dan de ervaring en de kennis geeft om dan over te gaan naar missies 2, 3 en hopelijk nog veel meer in de toekomst.
1: Vanaf morgen zakt de dieselprijs weer. Sinds gisteren staat de prijs op een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. Morgen gaat er voor diesel bijna 10 cent af. De brandstofprijzen schommelen al een half jaar op een hoog niveau sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Personeelsleden van de politie zullen vanaf volgend jaar meer loon krijgen. De vakbonden en bevoegd minister Quintin hebben daar een akkoord over bereikt. Mensen van de lokale en federale politie zullen 58 euro netto per maand extra krijgen. Op jaarbasis is dat bijna 700 euro. De loonsverhoging geldt niet voor personeel van de administratie of een ondersteunende dienst. De luchtverkeersleiders op Charleroi stoppen voorlopig met hun stakingsacties. Al een week werken ze niet tijdens de nachtshift door een discussie over hun nachtpremies. Dat betekent elke dag tientallen geschrapte vluchten. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen op te lossen. En de vakbonden zeggen nu dat ze die bemiddeling een kans willen geven. In Antwerpen deelt expertisecentrum Sensoa condooms uit aan studenten. Er worden minder condooms gebruikt, terwijl ze de beste bescherming blijven tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Sensoa wil 20 tot 25-jarigen aanmoedigen om te praten over condooms voor ze seks hebben. Want uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat gesprek moeilijk vindt.
4: Ik denk wel dat dat doodnormaal zou moeten zijn. Maar ik denk dat veel jongeren daar wel lastig mee hebben om daarover te praten.
5: Ergens hoop je dat de andere daarover begint. Maar je moet, als dat niet gebeurt, dan moet je ook wel zelf die stap kunnen nemen.
1: En om te helpen lanceert Sensoa nu een online campagne, zegt Veerle Doosje.
6: Daarom willen we met de campagne voorbeeldzinnen geven, tips geven over hoe je dat gesprek kan aangaan. En we hebben een nieuwe webpagina, praatovercondooms.be. En daar vinden jongeren echt voorbeeldzinnen over hoe dat ze dat gesprek kunnen aangaan met een nieuwe partner.
1: Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand in Roeselaar in West-Vlaanderen. Daarbij is vannacht een man gestorven, zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter en gerechtsdeskundigen onderzoeken nu wat er gebeurd is. Het zou om brandstichting kunnen gaan. Het KMI waarschuwt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken in ons land. Het was al een van de droogste zomers sinds het begin van de metingen. Ook de volgende weken wordt geen regen van betekenis verwacht en dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. De Brusselse drinkwatermaatschappij Vivacqua zal wellicht voor de tweede keer sinds juli haar productie moeten verminderen. Ze gebruikt water uit de Maas, maar die staat erg laag. In 17 Waalse gemeenten gelden er vandaag al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is dat niet het geval. In Marokko zijn het vandaag parlementsverkiezingen. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en sinds de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar in de zomer plots tienduizenden migranten uit Marokko aankwamen. De werkloosheid in Marokko is hoog en veel jongeren zien geen toekomst in hun land. Zo'n 16 miljoen Marokkanen hebben zich geregistreerd om te stemmen. Dat zijn er een stuk minder dan bij de vorige verkiezingen, zegt correspondente Samira Jadir.
0: Ik heb met heel veel jongeren gesproken en die zeggen ook van ja, we voelen ons gewoon niet gehoord. We zijn vorig jaar de straten opgegaan en sindsdien zijn we gewoon compleet genegeerd. En we hebben ook gezien ja, in eind juli dat er een massale oversteek is van tienduizenden Marokkanen die niet tevreden zijn over hun leven.
1: Een Fransman die in Azerbeidzjan veroordeeld was voor spionage heeft gratie gekregen van de president van Azerbeidzjan. Die gratie komt er niet toevallig een dag nadat de Europese Unie sancties tegen een rijke Russische zakenman stopgezet heeft. Frankrijk had daarbij de andere lidstaten op aangedrongen. Azerbeidzjan heeft goede banden met Rusland en zou druk gezet hebben op Frankrijk om de Russische zakenman van de sanctielijst te laten schrappen. In ruil zou Azerbeidzjan dan minstens twee Fransen vrijlaten die in Azerbeidzjan in de cel zitten. Oekraïne vindt de beslissing om de sancties op te heffen tegen de Russische zakenman beschamend en niet te rechtvaardigen. Vrij zonnig vanmiddag, soms trekken wat wolken voorbij. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen een grijze start, daarna wolken en opklaringen en rond 19 graden. Als alles goed gaat, rijdt begin 2029 voor de allereerste keer een Belgische robotwagen op de maan. Daar begon dit nieuws mee. Hij zal onderzoek moeten doen op de Zuidpool van de maan. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Een Belgische robotwagen mag over enkele jaren mee naar de maan. En de Marokkanen kiezen een nieuw parlement. Maar veel jonge kiezers blijven thuis. Vandaag is een eerste versie voorgesteld van een Belgische robotwagen die over enkele jaren mee mag naar de maan. De wagen heet Love Me en is gemaakt door het ruimtevaartbedrijf SpaceApps uit Zaventem. In 2029 gaat hij mee in een nieuwe raket van Jeff Bezos om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Wim Schepens was bij de voorstelling.
2: Een inbouwoven op wieltjes, zo zou je Love Me nog het best kunnen omschrijven. Een rover van medium formaat, zo noemt ingenieur Simon van den Bussen zijn geesteskind.
3: Het is 40 kilogram, dus eigenlijk de perfecte balans om op veel landers mee te kunnen gaan en toch heel nuttige wetenschappelijke en technologie demonstraties te gaan doen. Niet te klein en niet te groot.
2: Als alles meezit, gaat Love Me in 2029 naar de maan. Maar eerst moeten er nog een aantal proeven gebeuren.
3: Binnen een aantal maanden gaan we een test doen voor de trillingen te simuleren. En ook de temperatuuromgeving te simuleren. En daarmee weten we eigenlijk genoeg om dan te beginnen met de assemblage van ons echte vluchtmodel.
2: Over 3 jaar moet Love Me op de maan bewijzen dat het een betrouwbaar werkinstrument is. De ambitie van de makers is alleszins groot.
3: Dit is eigenlijk echt een eerste stap. Een heel waardevolle stap, maar die ons dan de ervaring en de kennis geeft om dan over te gaan naar missies 2, 3 en hopelijk nog veel meer in de toekomst.
1: Vanaf morgen zakt de dieselprijs weer. Sinds gisteren staat de prijs op een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. Morgen gaat er voor diesel bijna 10 cent per liter af. De brandstofprijzen schommelen al een half jaar op een hoog niveau sinds de oorlog in het Midden-Oosten. In een school in Antwerpen is een kleuter in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat het kind bijna was gestikt op school. Dat schrijft het laatste nieuws en het parket bevestigt dat. Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. De 3-jarige verslikte zich tijdens het eten en dreigde te stikken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en reanimeerden de kleuter. Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt de andere leerlingen, ouders en personeel van de school ondersteuning aan. In Antwerpen deelt expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa condooms uit aan studenten. Er worden minder condooms gebruikt, terwijl ze de beste bescherming blijven bieden tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Sensoa wil 20 tot 25-jarigen aanmoedigen om te praten over condooms voor ze seks hebben. Want uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat gesprek moeilijk vindt.
4: Ik denk wel dat dat doodnormaal zou moeten zijn. Dat is wel iets belangrijk. Maar ik denk dat veel jongeren daar wel lastig mee hebben om daarover te praten.
5: Zeker met de gevaren die dat dan kan meebrengen, zoals bijvoorbeeld zoals.
6: Ik zou mij bij eender welke persoon er wel gewoon veilig over voelen om erover te praten. Ook al is dat misschien in het begin een beetje awkward. Maar dat hoort er nu wel gewoon eenmaal bij.
7: Eigenlijk hoop je dat de anderen daarover beginnen. Maar je moet, als dat niet gebeurt, dan moet je ook wel zelf die stap kunnen nemen. Dat moet gewoon klaar liggen, denk ik gewoon.
1: Om jongeren te helpen geeft Sensoa op de website praatovercondooms.be enkele voorbeeldzinnen, zegt Veerle Dosje.
8: Heb jij condooms bij? Want ik heb er geen op zak. Of ik zal zorgen voor de condooms. Zorg jij voor de leuke playlist. Zo, wat van die ludieke zinnen. We hebben heel directe zinnen op de website, maar we hebben ook wat subtielere zinnen voor mensen die dat liever subtieler aanbrengen. En je kan het ook gewoon klaarleggen op de plek waar je seks gaat hebben, zodat het duidelijk is voor je partner dat je het wilt gebruiken. Of gewoon omdoen op het moment dat past. En dan hoef je er geen woorden aan vuil te maken.
1: Personeelsleden van de politie zullen vanaf volgend jaar meer loon krijgen. De achterban heeft het akkoord dat de vakbonden en bevoegd minister Quintin daarover hadden bereikt goedgekeurd. Operationele politiemensen van de lokale en federale politie zullen 58 euro netto per maand extra krijgen. Op jaarbasis is dat bijna 700 euro. De loonsverhoging geldt niet voor het personeel van de administratie en de ondersteunende diensten. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi stoppen voorlopig met hun stakingsacties. Al een week werken ze niet tijdens de nachtshift door een discussie over hun nachtpremies. Daardoor worden er elke dag tientallen vluchten geschrapt. Federaal minister van Mobiliteit, Jean-Luc Krukke, stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen op te lossen. De vakbonden zeggen nu dat ze die bemiddeling een kans willen geven. Het KMI waarschuwt dat we momenteel in ons land de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken. De voorbije zomer was ook al een van de droogste sinds het begin van de metingen. En ook de volgende weken wordt geen regen van betekenis verwacht. En dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. De Brusselse drinkwatermaatschappij Vivacqua zal wellicht voor de tweede keer sinds juli haar productie moeten verminderen. Ze gebruikt water uit de Maas, maar die staat momenteel erg laag. In 17 Waalse gemeenten gelden er vandaag al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is dat niet het geval. In Marokko zijn er vandaag parlementsverkiezingen. De eerste verkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en sinds de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar in de zomer plots tienduizenden migranten uit Marokko aankwamen. De werkloosheid in Marokko is hoog en veel jongeren zien geen toekomst in hun land. Toch zullen de partijen die nu aan de macht zijn waarschijnlijk niet allemaal afgestraft worden, zegt correspondente Samira Jadir.
0: Volgens de analist hier maakt PAM de grootste kans om te winnen. Nou, dit is de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit. Zij zitten op dit moment in de regeringscoalitie, dus van een afstraffing zal geen sprake zijn. De partij die op dit moment de grootste is, de liberale RNI-partij, zal waarschijnlijk wel zetels inleveren, omdat zij de beloftes van de vorige verkiezingen niet waar hebben kunnen maken.
1: Vrij zonnig vanmiddag. Soms trekken wat wolken voorbij. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen begint grijs, daarna wolken en opklaringen en rond 19 graden. Als alles goed gaat, rijdt over een kleine 3 jaar voor de allereerste keer een Belgische robotwagen op de maan. Dat was onze opener. De eerste versie van die robotwagen die onderzoek zal doen op de Zuidpool van de maan is vanmorgen voorgesteld. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Zaventem is een eerste versie voorgesteld van Love Me, de Belgische robotwagen of maanrover die over 3 jaar onderzoek zal doen op de Zuidpool van de maan. Love Me is ontwikkeld door het Belgische Space Apps en zal in 2029 meereizen met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. De versie die vandaag is voorgesteld moet wel nog verbeterd worden, zegt projectmanager Simon van den Bussen.
2: Dit is het prototype dat we gebruiken om te testen hoeveel grip dat we hebben op de wielen, of dat we de hellingen op kunnen, of dat we kunnen navigeren met onze camera's. We hebben absoluut nog veel werk voor de boeg. Binnen een aantal maanden gaan we een test doen voor de trillingen te simuleren en ook de temperatuuromgeving te simuleren. En daarmee weten we eigenlijk genoeg om dan te beginnen met de assemblage van ons echte vluchtmodel.
1: De kleuterschool in Antwerpen, waar gisteren een kindje van 3 bijna gestikt was in zijn eten, krijgt deze week extra ondersteuning van het CLB. Zowel de ouders, de leerlingen als het personeel van de school zijn erg aangedaan door wat er is gebeurd. Het incident gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. Er kwam eten vast te zitten in de luchtpijp van de kleuter. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het op dit moment met de jongen gaat. Nederland zal volgend jaar dan toch meedoen met het Eurovisie Songfestival. Dat melden verschillende Nederlandse media. De Nederlandse omroep Avro Tros liet vorige maand weten niet te zullen meedoen aan het Liedjesfestival, omdat Israël nog altijd deelneemt. De deelname ligt voor sommige landen gevoelig door de Israëlische aanvallen op en het geweld in Gaza. Daardoor moest de Nederlandse openbare overkoepelende omroep NPO op zoek naar een oplossing. En die oplossing lijkt er nu te zijn. Volgens verschillende Nederlandse media zal de NPO zelf de deelname organiseren. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. NPO zond het festival wel uit. De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan geblokkeerd Europees geld vrijmaken voor Hongarije na hervormingen door de nieuwe regering van Péter Madjár. De EU had dat geld achtergehouden wegens problemen met de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Volgens de commissie heeft de nieuwe regering de nodige stappen gezet om corruptie tegen te gaan en is er ook minder risico op belangenvermenging. Daardoor mag het geld nu wel uitbetaald worden. Een meerderheid van de 27 lidstaten moet daar wel nog mee akkoord gaan. Hongarije wacht ook nog op 10 miljard euro uit het coronaherstelfonds. Daarover heeft de Europese Commissie nog geen beslissing genomen. Vrij zonnig vanmiddag. Soms trekken wat wolken voorbij. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen een grijze start. Daarna wolken en opklaringen en rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Dracula, Frank

0: Classics. Radio 1. 3 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is vanmiddag een jonge man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ook bevestigd door de politie. Het slachtoffer werd geraakt in de borststreek. Hij werd ter plaatse verzorgd en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. De politie onderzoekt de omstandigheden van de vechtpartij. Het is ook nog niet bekend of er iemand is opgepakt. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen het Poolse luchtruim geschonden. De helikopter kwam uit Kaliningrad, het stukje Rusland dat tussen Polen en Litouwen ligt. Het toestel was zo'n 42 seconden in het Poolse luchtruim. De Poolse luchtmacht heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen ingezet. Het is al eerder gebeurd dat Russische projectielen het Poolse luchtruim schenden of over de Poolse grens neerkomen. Om die reden werden eerder vanochtend ook 2 luchthavens in het oosten van Polen kort gesloten tijdens een drone-aanval van Rusland op Oekraïne. Nederland doet volgend jaar toch opnieuw mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat melden verschillende Nederlandse media. Verschillende landen twijfelen of ze in 2027 zullen deelnemen vanwege de deelname van Israël aan het Liedjesfestival. Die deelname ligt gevoelig door het Israëlische geweld in Gaza. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee aan het Songfestival. En op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Belgische mannen om 4 uur in Turijn hun match in de kwartfinale tegen Slovenië. Dat is een sterke tegenstander, vertelt Steffi Merlevere van Sportza.
1: De Slovenen staan momenteel 6e op de wereldranking. Dat is 7 plaatsen hoger dan de Belgen. Ze zijn al een paar jaar in opmars richting wereld- en Europese top en zetten in een kwartfinale met gemak Servië opzij. Op het vorige EK pakte Slovenië brons, net als in de World League afgelopen zomer. Dat is het toernooi met de beste volleyballanden. De Red Dragons staan dus voor een loodzware opdracht. Maar ook zij deden de voorbije dagen vertrouwen op met de uitschakeling van Tsjechië en daarvoor al de groepswinst. Deze Belgische ploeg is bovendien misschien een van de meest complete ooit. Rond Ferre Reggers, een hoofdaanvaller van topniveau en met een ijzersterke captain Sam de Roo. Als de Red Dragons zich straks plaatsen voor de halve finales, evenaren ze al minstens hun beste resultaat ooit op een EK.
0: Vrij zonnig vanmiddag, met soms wat wolken. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen start grijs, daarna wolken en opklaringen. En rond 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1. Radio.

Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears,

This is my church. This is where I heal my hurts.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator IBU. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een deelnemer zou sturen naar het Songfestival. De omroep had zelfs aan de IBU uitstel gevraagd om te beslissen. Maar vandaag is er dus duidelijkheid. CEO Frederik de Laplace legt uit waarom VRT beslist heeft om mee te doen.
2: We zijn de afgelopen maanden en weken intensief in overleg gegaan met IBU over de vraag hoe we de oorspronkelijke waarde van het Songfestival konden herstellen. Men beseft dat er daar de afgelopen jaren wat fouten in zijn gemaakt en dat men nu terug van het Songfestival iets wil maken dat echt de waarde van publieke omroepen ook uitstraalt. En ja, die beweging is niet voldragen. We zijn daar nog mee bezig. Daar is nog werk aan. Maar we willen die verandering wel alle rugwind geven die ze verdient.
1: En ook Nederland doet in 2027 opnieuw mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Nederlandse omroep NPO bevestigd. Dit jaar deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. En omroep Avro Tros liet vorige maand weten ook volgend jaar niet te zullen deelnemen vanwege de deelname van Israël. De overkoepelende omroep NPO liet vandaag weten dat de Nederlandse inzending een gezamenlijk project wordt van de publieke omroep, gecoördineerd door de NPO. Nog verschillende landen twijfelen of ze volgend jaar zullen deelnemen als gevolg van de deelname van Israël aan het Liedjesfestival. Die deelname ligt erg gevoelig vanwege het geweld in Gaza. In Gaza is het geweld tegen vrouwen en meisjes sinds het begin van de oorlog tussen Israël en de extremistische groep Hamas sterk toegenomen. Dat blijkt uit twee rapporten van de Verenigde Naties. Het gaat om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd. Er zijn verschillende oorzaken. Door de aanhoudende bombardementen moeten Gazanen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar. Maar ook door de instorting van het gerechtssysteem in Gaza is er meer risico op geweld. Op het Europees kampioenschap volleybal zijn de Belgische mannen in Turijn zo net aan hun match in de kwartfinales tegen Slovenië begonnen. En dat is een niet te onderschatten tegenstander, zegt Steffi Merle weer van Sportza.
3: Klopt, de Slovenen staan momenteel zesde op de wereldranking. Dat is 7 plaatsen hoger dan de Belgen. Ze zijn al een paar jaar in opmars richting wereld- en Europese top en zetten in een kwartfinale met gemak Servië opzij. Op het vorige EK pakte Slovenië brons, net als in de World League afgelopen zomer. Dat is het toernooi met de beste volleyballanden. De Red Dragons staan dus voor een loodzware opdracht. Maar ook zij deden de voorbije dagen vertrouwen op met de uitschakeling van Tsjechië en daarvoor al de groepswinst.
1: Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk is er kans op wat lichte regen, minima rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, temperaturen tot 21 graden. Vrijdag zeer zonnig, met hier en daar een wolkje. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: just about midnight.
1: Classics. Radio 1.
2: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. VRT zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar in mei, ondanks de aanwezigheid van Israël. Op de algemene vergadering van de VN zegt de Iraanse president dat zijn land niet zal buigen voor een pestkop als de VS. En we gaan live naar de kwartfinale van de Belgische mannen op het EK-volleybal. VRT zal volgend jaar dan toch deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van de liedjeswedstrijd. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen. Heel wat landen twijfelden door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar VRT gaat dus toch een kandidaat sturen. De keuze betekent niet dat VRT het beleid van Israël goedkeurt. Beklemtoont de topman Frederik de Laplace.
3: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld, waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan dat ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep. Maar we denken wel dat wij als publieke omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
2: Ja, Gianni Palink, jij volgt het Songfestival nieuws voor ons. Waarom neemt VRT nu toch deel?
4: Wel, VRT heeft de deur nooit helemaal dichtgegooid voor een deelname aan het Songfestival. De deur stond dus nog op een kier. Al was de kans klein, klonk het enkele maanden geleden nog. Er moesten veranderingen komen voor VRT, een duidelijk signaal van de EBU. En dat heeft VRT nu blijkbaar gekregen. Een duidelijk signaal over waarden zoals verbinding. Nu, dat moet wel nog allemaal geconcretiseerd worden. Dus wat dat betreft is het allemaal nog wat vaag. Natuurlijk zijn bijvoorbeeld de regels rond televoting wel als strenger gemaakt. De VRT-directie zegt dat dit geen gemakkelijke beslissing was. Beseft dat er ook veel kritiek op zal komen. Kritiek is er trouwens al. Maar dat het belangrijk is om de veranderingen een kans te geven en om een stem te blijven hebben in het debat. En vandaar om deel te nemen.
2: Dankjewel, Gianni. En ook Nederland stuurt opnieuw een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Nederland niet mee. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij in Gent. Vanmiddag werd een jonge man daar neergestoken bij een vechtpartij aan het station Gent-Sint-Pieters. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Op de tweede dag van de algemene vergadering van de VN in New York heeft zo pas de Iraanse president Pezeshkian gesproken. De oorlog in Iran is een van de grote onderwerpen op de algemene vergadering. Mieke Strings, wat had hij te zeggen?
5: Wel, hij richtte zich rechtstreeks tot de Amerikaanse president Trump, die gisteren het Iraanse regime als terroristen bestempelde en er ook mee dreigde Iran te vernietigen als het geen akkoord zou willen sluiten. Pezeshkian zei dat Iran door de VS was aangevallen, dat die agressie dus aan die kant zat. Wij willen geen kernwapen, zei hij ook, alleen kernenergie. En de straat van Hormuz mag niet gebruikt worden om wapens aan te voeren om ons daarmee aan te vallen. Maar, zei hij ook nog, als alleen de pestkoppen het nog voor het zeggen hebben in de wereld, dan is dat voor iedereen gevaarlijk. Wij willen diplomatie, maar alleen op basis van gelijkwaardigheid. En we zullen ons hoofd niet buigen voor een pestkop. Dus toch wel een heel felle toespraak gericht tegen de Amerikaanse president. De Amerikaanse delegatie heeft dan ook de zaal verlaten tijdens de toespraak.
2: Dankjewel, Mieke. Het geweld tegen vrouwen en meisjes in Gaza is sterk toegenomen sinds de oorlog tussen Israël en de gewapende groep Hamas. Dat blijkt uit 2 nieuwe rapporten van de Verenigde Naties. Wannes de Beukelaar heeft die voor ons ingekeken.
6: Op enkele maanden tijd is het aantal meldingen van geweld gestegen met 27% in Gaza. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd. In het rapport getuigt een vrouw bijvoorbeeld dat een Palestijnse man zijn dochter van 14 had verkocht voor 2 zakken bloem, zodat de rest van zijn familie kon eten. Volgens het rapport zijn er verschillende oorzaken voor dat toegenomen geweld. Door de oorlog moeten mensen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar. Maar ook het juridisch systeem werkt minder goed om daders te vervolgen.
2: Bij Russische drone-aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 2 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. De aanvallen viseerden de buurt van het Centraal Station in Kiev. Spoorweginfrastructuur, maar ook twee tankstations en een woonblok zijn geraakt. Volgens de burgemeester van Kiev zijn 3 gewonden er erg aan toe. Rusland zet sinds deze zomer nieuwe drones in die hoger en sneller vliegen. Daardoor zijn ze moeilijker te onderscheppen door de Oekraïnse luchtafweer. Ook in Donetsk, in het oosten van Oekraïne, waar de frontlijn ligt, zijn 4 doden gevallen bij een Russische raketaanval. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, spelen op dit moment hun kwartfinale op het EK. De tegenstander is het nummer 6 op de ranking, Slovenië. De wedstrijd is een uur aan de gang. Steffi Merlevede, de eerste set was voor Slovenië. Hoe doen de Dragons het in set 2?
0: Wel, ze hebben intussen die tweede set ook verloren. Het is dus 0-2 intussen voor de Slovenen. Nochtans, aan een moeizaam begin spelen de Belgen intussen wel goed mee. Maar de vooral blokkerend sterke Slovenen die straffen elk foutje meteen af. De eerste set ging naar Slovenië met 25-22. Een set waarin de Belgen onder impuls van aanvoerder Sam de Roo terugknokte na een vroege achterstand. Maar in het slot moest diezelfde de Roo geblesseerd naar de kant. En dat is een ferme domper. De Slovenen profiteerden meteen van het dipje bij de Belgen. In set 2 herpakte de Dragons zich wel, met vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers als uitblinker. Het bleef heel lang gelijk opgaan, maar in slot pakte de Slovenen dan toch weer de bovenhand, opnieuw 25-22. En nu is het stilaan alles of niets voor de Belgen in de derde set.
2: Dankjewel, Steffi. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk is er kans op wat lichte regen. Minima vannacht rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, temperaturen tot 21 graden. Vrijdag zeer zonnig met hier en daar een wolkje, temperaturen tot 23 graden. VRT zal dan toch deelnemen aan het Songfestival volgend jaar in Bulgarije. Daarmee begonnen we dit bulletin. Over die deelname was er lange tijd onduidelijkheid vanwege de deelname van Israël en de Israëlische agressie in Gaza. Maar volgens VRT-CEO De Laplace betekent de deelname niet dat VRT het beleid van Israël daar goedkeurt. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Langs de aanwezigheid van Israël. Op de algemene vergadering van de VN in New York haalt de Iraanse president fel uit naar de VS. En we gaan nog eens live naar de kwartfinale van de Belgische mannen op het EK volleybal. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van de liedjeswedstrijd. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen. Heel wat landen twijfelden door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar nu is er dus duidelijkheid. Die keuze betekent niet dat VRT het Israëlische beleid goedkeurt, benadrukt de topman van VRT, Frederik de Laplace.
1: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld, waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan dat ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep. Maar we denken wel dat wij als publieke omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
0: De openbare omroep twijfelde lang over eventuele deelname. Dat VRT nu toch een kandidaat zal sturen is opvallend. Gianni Paling, die voor ons het Eurovisie Songfestival nieuws volgt, legt uit waarom VRT deze keuze maakte.
2: De VRT heeft de deur nooit helemaal dichtgegooid voor een deelname aan het Songfestival. De deur stond dus op een kier, al was de kans klein, klonk het enkele maanden geleden. Maar er moesten veranderingen komen voor de VRT, een duidelijk signaal van de EBU. En dat heeft de VRT nu blijkbaar gekregen, een duidelijk engagement over waarden zoals verbinding. Dat moet wel nog allemaal geconcretiseerd worden, dus wat dat betreft is het nog allemaal wat vaag. Natuurlijk zijn bijvoorbeeld de regels rond televoting wel al strenger gemaakt. De VRT-directeur zegt dat dit geen gemakkelijke beslissing was, beseft dat er ook veel kritiek op zal komen, die kritiek is er al, maar dat het belangrijk is voor de publieke omroep om de veranderingen een kans te geven en om een stem te blijven hebben, vandaar om deel te nemen.
0: Ook Nederland stuurt opnieuw een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Nederland niet mee. De deelname van VRT aan het Songfestival lokt heel wat reacties uit, onder meer van de vakbonden bij de openbare omroep. Het ACV is zwaar ontgoocheld en ook de socialistische vakbond ACOD reageert zeer negatief. Dit is een schande, zegt Wies de Scheemaker van ACOD.
3: Het is echt schandalig. Dus de VRT-directie en de EBU wringt zich in allerlei bochten om recht te praten wat dat krom is, namelijk dat ze samen met een staat Israël op het podium gaan staan, een staat die de mensenrechten à volonté schendt en een genocide aan het plegen is.
0: ACOD zegt dat ze er alles aan zal doen om de uitzending van het Eurovisie Songfestival op VRT te boycotten. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij in Gent. Vanmiddag werd een jonge man neergestoken bij een vechtpartij aan het station Gent-Sint-Pieters. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Op de tweede dag van de algemene vergadering van de VN in New York heeft de Iraanse president Pezeshkian een felle toespraak gehouden. Het is voor het eerst dat de president van een land waarmee de VS in oorlog is naar New York komt om de vergadering toe te spreken. Mieke Strings, wat had hij te zeggen?
4: Wel, hij reageerde op wat Amerikaanse president Trump gisteren zei. Die bestempelde toen het Iraanse regime als terroristen en dreigde ermee Iran te vernietigen als het geen akkoord zou willen sluiten. Maar wij zijn deze oorlog niet begonnen, zei Pezeshkian. Zijn de Amerikanen en de Israëli's die ons aangevallen hebben? En hij toonde foto's van gedode kinderen en andere burgerslachtoffers en zei dat Iran niet gedwongen kan worden tot overgave. We willen geen kernwapen, zei hij ook, alleen kernenergie, en we zijn niet van plan om ons hoofd te buigen voor een pestkop. De Amerikaanse delegatie verliet de zaal tijdens de toespraak, maar intussen zijn er in de marge van de vergadering wel opnieuw contacten geweest tussen Iran en de VS en bemiddelaar Qatar.
0: Dankjewel, Mieke. Frankrijk zegt dat de beslissing van Azerbeidzjan om een Fransman vrij te laten uit de gevangenis een humanitair gebaar is. De Franse burger was in Azerbeidzjan veroordeeld tot 10 jaar cel voor spionage, maar kreeg vandaag gratie van de Azerbeidzjaanse president. Pauline Lambert, wat moeten we daarvan maken?
5: Ja, dat Frankrijk niet in zijn kaarten laat kijken. Want volgens diplomatieke bronnen is die beslissing van Azerbeidzjan er gekomen als wederdienst omdat de Europese Unie gisteren sancties tegen een Russische rijke zakenman heeft opgeheven. En het was Frankrijk dat daarop had dat aangedrongen. Azerbeidzjan heeft goede banden met Rusland en zou geëist hebben dat de Russische zakenman van de sanctielijst werd geschrapt in ruil voor de vrijlating van twee Franse gevangenen. Frankrijk bleef en blijft ook heel vaag over waarom het per se wilde dat die Rus van de lijst geschrapt werd en de Franse president Macron heeft ook nog niet gereageerd op alle heisa. Estland, Letland en Litouwen hebben wel gezegd dat zij op nationaal niveau opnieuw sancties zullen treffen tegen deze zakenman en ook nog een andere, die werd van de lijst gehaald op vraag van Luxemburg. Ons land was naast Letland het enige dat zich gisteren heeft onthouden van die stemming over de sanctielijst, maar België is nog niet meteen van plan om ook nationale sancties te treffen tegen die twee mannen.
6: Dank je wel, Paulien. Op het EK volleybal in Turijn spelen de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, op dit moment hun kwartfinale tegen Slovenië. De tussenstand is 2-1 in sets voor de Slovenen. Steffi Merlevede, hoe verloopt die vierde set?
7: Niet zo goed voor de Belgen, want het is matchpunt voor de Slovenen die de Belgen kunnen uitschakelen. En daar is het gebeurd. 25-13 in die vierde set met een blok van de Belgen dat buiten de lijnen terecht kwam. Dus het is afgelopen. De kwartfinales zijn het eindstation voor de Red Dragons. Ze verliezen de vierde set en dus ook de match 3-1 tegen Slovenië. En dat zal een ontgoocheling zijn hoor, want de Belgen waren ambitieus. In set 1 knokten ze na een minder begin nog goed terug onder impuls van captain Sam de Roo, maar net die de Roo, al een heel toernooi op topniveau, moest dan geblesseerd naar de kant en dat was een ferme domper. De Slovenen profiteerden meteen en pakten set 1 met 25-22. De Belgen herpakten zich dan wel, met vooral de hoofdaanvaller Ferre Reggers, die er steeds meer doorkwam, maar ook de tweede set verloren ze met 25-22. In set 3 schoof de Belgische bondscoach dan met de pionnen, zette Basile Dermoe als hoofdaanvaller en dat werkte 25-20, maar in de vierde set besliste de sterke Slovenen dan dat het welletjes was. Zij krikten hun niveau weer helemaal op en wonnen die set heel duidelijk met 25-13. De Belgen zijn dus uitgeschakeld.
6: Jammer. Dankjewel, Steffi. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk is er kans op wat lichte regen, minima rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, temperaturen tot 21 graden. Vrijdag zeer zonnig met hier en daar een wolkje, temperaturen tot 23 graden. VRT zal dan toch deelnemen aan het Songfestival volgend jaar in Bulgarije. Dat was onze opener. Die deelname bleef lange tijd onduidelijk vanwege de deelname van Israël en de Israëlische agressie in Gaza. Er komen veel reacties op die beslissing. De Socialistische Vakbond bij VRT is er alvast niet over te spreken. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Er komen veel reacties op de beslissing van VRT om volgend jaar deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije, waar ook Israël aan deelneemt. Vlaams parlementslid Katja Segers van Vooruit vindt het een spijtige zaak. VRT had de kans om zich uit te spreken tegen de deelname van Israël, zegt ze.
2: Ik vind dat de VRT hier echt een heel duidelijk standpunt had kunnen maken. De voornaamste vraag voor mij sinds, en dat gaat al terug naar 24, is de discussie al bezig over kan Israël deelnemen aan het Eurosongfestival. Die heeft ook al sinds 24 bij ons gewoed. Die vraag, dat is duidelijk. Israël kan voor ons niet deelnemen.
1: Ook de vakbonden bij VRT reageren verontwaardigd. De socialistische vakbond ACOD vindt het een schande dat VRT zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival en zegt dat ze er alles aan zal doen om de uitzending te boycotten. De christelijke vakbond ACV wil dat de beslissing teruggedraaid wordt. Vlaams minister van Media Siltje van Achter vindt het wel goed dat VRT deelneemt. Zij zegt dat het Eurovisie Songfestival een evenement is dat mensen over grenzen heen samenbrengt. De Amerikaanse voormalige filmproducer Harvey Weinstein is veroordeeld tot 15 jaar cel voor het seksueel misbruiken van een productieassistente. Weinstein was daar al eens voor veroordeeld, maar die uitspraak werd teruggedraaid na procedurefouten. Weinstein is 74 en had jarenlang veel invloed in Hollywood. Hij is door ruim 80 vrouwen beschuldigd van intimidatie, aanranding of verkrachting en zit een celstraf uit van 16 jaar voor verkrachting. Op het EK volleybal zijn de Red Dragons uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgische mannen verloren van Slovenië met 3-1. Een verslag van Steffi Merlevede.
3: De Red Dragons knokten tegen de nummer 6 van de wereld voor wat ze waard waren, maar ze zagen in de eerste set hun aanvoerder Sam de Roo geblesseerd uitvallen. De Roo speelde al een heel toernooi op topniveau, dit was dus een ferme domper. De Slovenen profiteerden van het Belgische dipje dat opleverde om de eerste set te winnen met 25-22. Ook in de tweede set bleven ze elk foutje genadeloos afstraffen en ze wonnen die met dezelfde cijfers. In de derde set, met de rug tegen de muur, schoof de Belgische bondscoach met zijn pionnen. Hij zette Basile Dermot als hoofdaanvaller en dat werkte 25-20. Maar in set 4 krikten de Slovenen hun niveau dan toch weer op. De Dragons moesten het spel ondergaan. 25-13 was het pijnlijke resultaat. De kwartfinale is dus het eindstation voor de ambitieuze Red Dragons. En dat is een ontgoocheling, want ze droomden van een medaille.
1: En zowat een kwartier geleden is Oud-Heverlee Leuven bij de vrouwen begonnen aan de groepsfase in de Champions League. Tegenstander is AS Roma. Het staat er momenteel nog 0-0. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk is er kans op wat lichte regen, minima rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, temperaturen tot 21 graden. Vrijdag zeer zonnig, met hier en daar een wolkje. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

live in snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kinda low.

en een party DJ. Was kruidsoloos houdt hij nu brengt. Oh, seks is een last en zijn leven. TLP, de Hansje porno king. En bizar en een Vlaamse rapper. En een part-time bizar kloot. We konden een lak aan je. En loopt maar like de beste met respect. Voor boze echt hoort. Junior en een ladies man. Zelfs hoe danst die lekker Jeannette. Mijn meisje staat niet alleen. Seks dat hij wilt. Je wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn man, mijn man.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen verlagen voor bedrijven en dat met 2 miljard euro extra. Dat is een van de 17 maatregelen van een plan van de MR om de Belgische economie sneller te laten groeien. De partij doet de voorstellen op het moment dat de regering, waar MR in zit, op zoek moet naar 10 miljard om het gat in de begroting te verkleinen. Toch is het belangrijk om de loonkosten aan te pakken, zegt vicepremier David Clarinval, want daarin zijn we wereldkampioen.
2: In België zijn we de champion du monde en un coût du travail. On est beaucoup plus cher que dans le reste des pays européens. Donc, trop d'impôts tue l'impôt. Quand on est trop cher, on va tout simplement créer de l'emploi ailleurs. Donc, on veut diminuer les cotisations sociales sur le travail pour, d'une part, être plus compétitif et créer de l'emploi, tout simplement.
1: Ja, we zijn te duur voor de werkgevers, zegt Clarinval. En met een verlaging van de loonkosten creëren we jobs en zijn we competitiever. De partij zal het plan op tafel leggen bij de begrotingsbesprekingen. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te rijden. De Franse regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat en onder een bepaald inkomen zit. Bedrijven kunnen werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. De Verenigde Staten hebben de Russische president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami in december. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Hij had vandaag in New York een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov in de marge van de algemene vergadering van de VN. Rusland is officieel lid van die G20, maar heeft al sinds 2019 geen top meer bijgewoond. Eerst door de coronacrisis, daarna door de Russische invasie in Oekraïne en het arrestatiebevel tegen Poetin van het internationaal strafhof. In de Champions League voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste wedstrijd in de groepsfase. Hermien van Bever in de tweede helft. Hoe staat het daar?
3: Het is nog altijd 0-0, maar in deze tweede helft wel al kansen voor OH Leuven. Een best goeie. Eerst was er een verrassend schot van Konijnenberg. En daarna Sar Jansen, die te verrast was om de bal van dichtbij in doel te deviëren. Roma dan, de bezoekers, speelden de bal wel beter rond. Maar in de tweede helft kwamen zij nog niet tot echte kansen. Voor rust wel, en ze scoorden ook één keer. Maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. En zo dus na een uur spelen aan de dreef nog 0-0 in deze eerste Champions League match van OH Leuven.
1: Dank je, Hermien. Op het EK volleybal zijn de Red Dragons uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgische mannen verloren van Slovenië met 3-1. Zetstanden 25-22, nog eens 25-22, 20-25 en 25-13. Aanvoerder Sandro is ontgoocheld. Hij viel geblesseerd uit.
4: Teleurgesteld natuurlijk. Enerzijds voor het resultaat in de eerste plaats. En anderzijds omdat ik zelf ook niet de bijdrage heb kunnen leveren die ik in gedachten had. Noodlot heeft een beetje anders beslist. Iets voelen scheuren in mijn adductor. Het einde van de eerste set helaas. En, als team hebben we eigenlijk nog wel kans gecreëerd, nadien ook. Dus er zat wel nog iets in, vond ik. Helaas was het net niet genoeg tegen toch wel sterke Slovenië.
1: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen. In de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen zon en wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. In New York heeft de Oekraïense president Zelensky zijn toespraak gehouden voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ja, Mieke Strengs, gisteren had Zelensky al een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump en zij willen dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland stopt. Wat heeft Zelensky vandaag gezegd?
2: Wel, hij begon met te zeggen, iedereen wil dat deze oorlog eindigt, behalve Poetin. Want die belooft wel van alles, maar gaat telkens weer harder door. Met nu zelfs steeds meer agressie tegen andere Europese landen. Zelensky waarschuwde dus dat de oorlog zich kan verspreiden naar andere landen. En de enige manier om Poetin te stoppen, zei hij, is druk zetten. Economische druk, sancties, ervoor zorgen dat hij geen geld meer heeft om die oorlog te voeren.
3: Limit his room to act. Limit his money. Limit his war.
2: Ja, en deze winter wordt erg hard, zei Zelensky nog een keer. Het is dus van belang dat er voordien een akkoord komt. Zelfs al is het maar om geen wederzijdse aanvallen meer uit te voeren tegen energieinfrastructuur. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten. Maar hij hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten. Want Xi komt straks aan in de Verenigde Staten.
1: Dank je, Mieke. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te gaan. De regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat werken en onder een bepaald inkomen zit. En bedrijven kunnen werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. Zo'n premie kan op korte termijn enig soelaas bieden, maar het is geen structurele oplossing, dat zei energie-expert Thijs van de Graaf in Ter Zake.
4: We zien ook dat buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland nu stappen ondernemen om dat te doen. Maar dat heeft dan weer een compensatie voor de begroting. En ja. Je moet weten, als je op die prijs inwerkt, dan doe je alleen maar symptoombestrijding. Mm. Je lost het onderliggende probleem niet op en dat is dat er schaarste is op de markt.
1: Sport in de Champions League bij de vrouwen heeft Oud-EVD Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de League Feest. Verslag is van Hermien van Beveren.
5: Net als vorig jaar begint OH Leuven de Champions League met een gelijkspel. Een verdiend punt op basis van de tweede helft. Maar een punt dat nog bijna in rook opging door een strafschop voor Roma in de extra tijd nadat Everaerts de bal ongelukkig tegen de arm kreeg. Maar Pandini miste de 11 meter en zo werd het vooral een gewonnen punt voor Leuven, dat na rust veruit de beste kansen had, met Konijnenberg tot 3 keer toe en de beste mogelijkheid van dichtbij voor Saar Jansen. Maar met een punt kan de Belgische kampioen best tevreden zijn. De volgende wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain.
1: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen en tot 15 graden. Morgen zon en wolken en zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
1: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
2: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
1: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energie-infrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
0: Ja, die Xi komt straks aan in de VS. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te gaan. De regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat en onder een bepaald inkomen zit. Bedrijven kunnen hun werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. Zo'n premie kan op korte termijn soelaas bieden, maar het is geen structurele oplossing. Dat zei energie-expert Thijs van de Graaf in Ter Zake.
3: We zien ook dat buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland nu stappen ondernemen om dat te doen. Maar dat heeft dan weer een compensatie voor de begroting. En ja. Je moet weten, als je op die prijs inwerkt, dan doe je alleen maar symptoombestrijding. Je lost het onderliggende probleem niet op en dat is dat er schaarste is op de markt.
0: Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd, ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is een deelname geen goedkeuring van wat er in Gaza gebeurt. Wie VRT als kandidaat stuurt is nog niet duidelijk. Clouseau wordt het zeker niet. Koen en Chris Wouters deden al dus mee in 1991. In heel andere tijden, dat zei Koen in de afspraak.
4: Toen was het echt totaal niet politiek. Hè. Zoals wij daarmee opgegroeid zijn, was dat gewoon een fijn liedjes.
5: Nee, dat was zelfs met een klassiek orkest en zo.
4: Ja, zeker. Ja. Live. Ja. Wij zouden nu, op deze moment waar Clouseau staat, gewoon denken, nee, ten eerste been there, done that, bought a t-shirt. Ten tweede, wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza. En wij zouden er feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch, omdat van het minste dat je daar een uitspraak over doet. Mm-hmm. Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te
5: geven. Absoluut.
0: Sport in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Hermien van Beveren.
6: Net als vorig jaar begint OH Leuven de Champions League met een gelijkspel. Een verdiend punt op basis van de tweede helft. Maar een punt dat nog bijna in rook opging door een strafschop voor Roma in de extra tijd, nadat Everaerts de bal ongelukkig tegen de arm kreeg. Maar Pandini miste de 11 meter en zo werd het vooral een gewonnen punt voor Leuven, dat na rust veruit de beste kansen had, met Konijnenberg tot 3 keer toe en de beste mogelijkheid van dichtbij voor Saar Jansen. Maar met een punt kan de Belgische kampioen best tevreden zijn. De volgende wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain.
0: En geen halve finale voor de nationale volleybalmannen. Op het EK in Turijn verloren de Red Dragons met 3-1 van Slovenië. Aanvaller Ferre Reggers zoekt naar een verklaring.
7: Maar ik denk wel dat we, zeker ook in die laatste sets, dat we echt wel gewoon alles gegeven hebben wat we hadden. Het was geen makkelijk toernooi. Maar hier de tweede ronde hebben we echt wel een degelijk niveau gehaald. Er zat iets meer in. Maar we zullen het inderdaad nooit weten hoe dat uitgedraaid was als alles een beetje mee zat. Maar dat mag geen excuus zijn. We moesten alles geven wat we hadden. Ik ben er wel van overtuigd dat we dat gedaan hebben.
0: Het weer vannacht meer wolken met kans op een bui en daar ten een nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.

moitié mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaambrechts. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd vanavond in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
2: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
3: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
2: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
1: Ja, en Xi komt straks aan in de VS. De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden en de oorzaak was een hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten in de VS moeten annuleren. Hij zegt dat hij er naar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. De Franstalige Liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. En dat is een van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan samen op met de werkgeversorganisaties. En Unizo-topman Bart Buijsen is blij dat MR dat tijdens de begrotingsonderhandelingen die nu aan de gang zijn op tafel legt.
4: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende inkomsten of lasten voor ondernemingen, maar echt maatregelen die ondernemerschap gaan ontwikkelen. Met een 17 concrete domeinen waarop gewerkt wordt, waar we toch wel redelijk wat maatregelen herkennen die we vanuit Unizo naar voren hebben geschoven en die dus een vooruitgang kunnen betekenen voor KMO's.
1: De regering is op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de begroting te verkleinen. Sport in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de League Phase. Het weer vannacht meer wolken met kans op een bui in de Ardennen, nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: computer's time. Doesn't need a little brain, fellas.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De Chinese president Xi Jinping is zo net aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Op de luchthaven in Washington wordt Xi opgewacht door de Amerikaanse president Trump. Dat is een eer die weggelegd is voor maar weinig staatshoofden. De inzet van dit bezoek is dan ook groot, vertelt China-kenner Veerle de Vos.
3: China en de Verenigde Staten leven al een tijd op gespannen voet met elkaar. De VS zien China als een bedreiging voor hun eigen positie als wereldleider en willen de opgang van China afremmen met invoertarieven en handelsbeperkingen. China vindt dan weer dat het onfair behandeld wordt door de VS, zeker als het gaat om de ontwikkeling van artificiële intelligentie. De agenda van deze top is dan ook omvangrijk. Handelstarieven, importbeperkingen, AI, Taiwan en de oorlog in Iran. Het ligt allemaal op tafel straks. Grote doorbraken worden niet verwacht. Een verlenging van de huidige wapenstilstand is wellicht het meest haalbare.
2: En eerder vanavond heeft de Oekraïense president Zelensky in New York opgeroepen tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Mieke Strings luisterde mee.
4: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
5: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
4: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energie-infrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
2: De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden. De oorzaak was hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten moeten annuleren. Hij zegt dat hij ernaar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is hun deelname geen goedkeuring van wat daar gebeurt in Gaza. Wie VRT als kandidaat zal sturen is nog niet duidelijk. Clouseau wordt het zeker niet. Koen en Chris Wouters deden alles mee in 1991. In heel andere tijden, dat zei Koen Wouters in de afspraak.
6: Toen was het echt totaal niet politiek. Zoals wij daarmee opgegroeid zijn, was dat gewoon een fijn liedjes.
7: Nee, dat was zelfs met een klassiek orkest en zo.
6: Ja, ja, zeker. Ja. En live. Ja, wij zouden nu, op deze moment waar Clouseau staat, gewoon denken, nee, ten eerste been there, done that, bought a t-shirt. Ten tweede... Ja. Wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza. En wij zouden er feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch, omdat van het minste dat je daar een uitspraak over doet... Mm-hmm. Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te
7: Absoluut.
6: Geven.
2: Het weer nog vannacht, meer wolken met kans op een bui. In de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken. Het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Zo, woensdag 23 september. Zit erop, een goede nacht.
1: Radio 1. Radio.

Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping een uurtje geleden persoonlijk verwelkomd in Washington DC. En dat voor een 3-daags staatsbezoek. Het is uitzonderlijk dat Trump bezoekers verwelkomt op de luchthaven. Donderdag gaat het officiële deel van het staatsbezoek van start in het Witte Huis. Vlak na de landing werd wel al bekendgemaakt dat de VS en China het tijdelijke bestand over hun handelsconflict verlengd hebben tot 10 januari. Xi en Trump gaan het ook nog hebben over artificiële intelligentie. China en de VS zijn in een race verwikkeld over wie de dominante macht wordt op dat vlak. Terwijl wereldwijd de roep weer klinkt om de ontwikkeling van AI te vertragen. En tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben in de VN-veiligheidsraad nog eens gewaarschuwd voor de gevaren. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat ook dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
2: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat de AI-modellen die op de markt komen veilig zijn. Straks beginnen in het Canadese Montreal de wegritten op het WK wielrennen, maar de UCI, de Internationale Wielerfederatie, heeft intussen ook bekendgemaakt waar de wereldkampioenschappen van 2032 en 2034 zullen plaatsvinden. In 2032 wordt het WK georganiseerd in India en in 2034 is het te doen bij onze noorderburen, in het noorden van Nederland, meer bepaald in de steden Drenthe en Groningen. Vannacht meer wolken, met in het noorden ook kans op een bui, minimaal rond 13 graden. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. De dagen nadien nog aangenaam nazomerweer eigenlijk, met vrijdag maximaal tot 23 graden en zaterdag 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Beinens. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van hun eigen technologie tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
2: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are great.